0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30-90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
1: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 3 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: naar de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.

0: Radio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

kennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service

0: 40 47 69.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 4 uur.
6: Radio Ommeland.
7: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Le Deyne zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeyne.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
3: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
2: Ah zo, Eureka Shoe.
3: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
4: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
6: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
7: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
8: Dit is Radio Ommeland op 104.5.

0: Bes, Blauwe Bes.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 5 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Vakkennis Samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco

0: 40 47 69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee

0: Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard. Met slaaiende frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
1: Radio Ommeland. 104.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495-38-39-39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
5: Je zonnepanelen weken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur?
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 6:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Virouanval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
1: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Soms denk ik nog wel eens terug aan mijn schooltijd. Nu, dat was nogal een tijd. Opgeschoten pubers in een vieze school waar leerlingen en leraren alle regels aan hun laars lapten. Terwijl wij de ene na de andere grap uithaalden en de spullen in het handenarbeidlokaal stiekem pikten, zaten de leraren zich te bezatten in het café. Even snel een pintje pakken in de lunchpauze en snel een paar sigaretjes roken. En maar hopen dat het nog wel even zou duren voordat die schoolbel weer zou rinkelen. Na schooltijd was het niet veel beter. Als de hoofdonderwijzer tijd vond om naar huis te gaan, vlogen we het schoolplein af om eens even lekker te gaan vechten met de school aan de overkant van de straat. Dat hoorde er nu eenmaal bij, vonden we. Of je moest nog even nablijven bij de hoofdonderwijzer omdat je weer wat uitgevreten had. Dat waren de minder leuke momenten. Als je bij hem in zo'n kamertje gebukt stond en hij zijn lineaal al in zijn handen had om je weer een flinke afstraffing te geven. Je zag hem zuchten, weer dezelfde achterwerken waar ik op moet slaan. Ach, die schooltijd. Te veel jongens, te veel meiden, te veel herrie, te veel stank in school. We deden veel, maar eigenlijk was het een en al verveling. Een beetje voetballen in het park, een beetje fietsen om vertrappen in het donker. En we zagen er niet uit in onze schooluniformen. Vuile overhemden, veel te grote broeken, vet haar en vet eten. Maar ja, eigenlijk hadden we ook wel veel lol, hoor. Veel heb ik niet geleerd op school, maar uiteindelijk ben ik toch nog wel aardig terechtgekomen. Het enige dat we wilden was een beetje afwisseling in onze saaie schooldagen. En dat is ons destijds wel gelukt. Baggy Trousers Madness.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Federaal minister Frank van den Broeke van Vooruit is van plan om de ambitieuze plannen van de gloednieuwe Vitas Campus in Lokeren nog voor het ziekenhuis volgend jaar opent alweer naar de prullenmand te gooien. De lokale afdeling van Vooruit schuift de schuld daarvoor in de schoenen van het Lokerse stadsbestuur en het Vitas bestuur.
0: Welkom.
2: I'm Fonda
3: LeBron
2: from Duran Duran.
4: Hi, this is Cher.
5: Hi, this is Nick Kershaw.
6: Hi, this is Donna Summer.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De Gouden Hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner. Eén adres. Brasserie Tiroum Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroum Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter.

0: Patisserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
2: Een 8-jarig meisje met type 1 diabetes mag niet meer deelnemen aan de speelpleinwerking in Diksmuiden. Haar mama, Sarah Fijs, die zelf verpleegkundige is, trekt aan de alarmbel. Ze vraagt het stadsbestuur de beslissing te herbekijken. Burgemeester Koen Kopili van Actie zegt dat de weigering niet gaat over de ziekte zelf, maar over de vraag of de speelpleinwerking de medische opvolging veilig kan garanderen. Drentse feesten zijn sinds vrijdagavond van start gegaan met 5 stoeten. Het was 10 jaar geleden dat een stoet de feesten aftrapte en daar kwamen klachten over. Vooral voor het samenhorigheidsgevoel zijn die stoeten wel heel leuk, aldus een van de deelnemers. De natuurbrand van woensdagavond in Langklaar, deels om Stokkum, is de ochtend nadien weer opgeflakkerd. Maar de brandweer heeft het vuur onder controle. De brand ontstond in het Langklaarbos, ongeveer gelijktijdig met de natuurbrand in Genk. Het parket onderzoekt beide branden, want mogelijk gaat het om brandstichting. Brandweerzone Oost-Limburg heeft er de afgelopen paar dagen al een 15-tal interventies voor natuurbranden op zitten. In het gemeentehuis van Alken liggen voortaan 4 rouwregisters waar inwoners een boodschap kunnen nalaten voor de nabestaanden van de arbeiders van metaalverwerkend bedrijf OTM. Die kwamen dinsdag om het leven bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel. Daarnaast wordt zaterdagavond een stille waken georganiseerd op vraag van de bedrijven op industrieterrein Kolmen.
6: In de Oostveldstraat in Eeklo brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit in een tuinhuis. De brandweer was snel ter plaatse. De brand ontstond rond 11:15. Er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere gebouwen. De straat werd even afgesloten voor de bluswerken. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.
5: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag was het overal wisselend tot soms zwaar bewolkt en blijft het droog op het lokaal gedruppel na. Maximaal tussen de 17 en de 22 graden. Hey!
5: Dit is Radio Ommeland.
8: Bring the action.
5: 104.9

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De jaarlijkse Moazo Artfeesten in Lokeren, die de voorbije jaren steeds plaatsvinden tijdens het tweede weekend van juli, worden verplaatst naar september. De Big Jump in Durme gaat volgend jaar wel door.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: Vetorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè?
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
9: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
10: Het is nu 7 uur.
9: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
11: In Virwaval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. debuteerde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
9: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: de Ommeland Ochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.
3: Stadsradio. Nieuwsflits.
4: De Tiense suikerraffinaderij heeft het voorbije boekjaar afgesloten met een aanzienlijk verlies. Uit de jaarrekening 25 die publiek beschikbaar is, blijkt dat het bedrijf een bedrijfsverlies van 48,5 miljoen euro en een nettoverlies van 43 miljoen euro heeft geleden. De resultaten werden bekend nadat de kranten tijd daarover berichten. Het blijft investeren in de toekomst. En het monsterverlies zou te maken hebben over de drukkende prijzen.

Onze vader was bepaald geen zachtaardige man. Overdag was hij een keurige man, maar 's avonds liet hij zijn echte aard zien. Als hij dan weer eens in zijn boze bui was, stuurde hij ons met zijn barre stem naar onze kamer. Later zullen jullie begrijpen waarom, zei hij, als we weer eens straf hadden gekregen. Maar daar hadden we op dat moment niets aan. Tot op een avond mijn broer Joe en ik naar buiten klommen en we ons via de boom naar beneden lieten zakken. Deden alsof we op de vlucht waren. Ook al wisten we goed dat we er niks mee zouden opschieten. Het was alsof we op de vlucht waren voor ons eigen verleden. Echt ver kwamen we natuurlijk niet. Want we werden natuurlijk al snel opgepakt door de politie, die meteen mijn vader belde. Daar zaten we bij een enorm brede politieagent toen mijn vader ons ophaalde. Even later zat ik met mijn broertje Joe en mijn zus Emily op de achterbank van de auto. Hij zei niks, maar diep in zijn hart wist hij natuurlijk wel dat die twee zoontjes van hem nog wel vaker dit soort streken uit zouden halen. Ach, als ik er nu op terugkijk, lijkt het allemaal zo bizar. Nu pas kom ik erachter dat het allemaal erfelijk is geweest. En dat ik eigenlijk net zoals mijn vader geworden ben. Eigenlijk zitten mijn broer en ik nog steeds op die achterbank bij mijn vader. Ook al zijn we al wat ouder geworden, we hebben niet alleen de ogen van onze vader, maar ook al zijn goede en slechte dingen geërfd. Want of je het wilt of niet, je familie losmaken lukt je eigenlijk nooit. Level 42 met Running in the Family.

0: heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch o zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.
1: 104.9 FM.

0: genieten ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
2: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
1: Ah zo, Eureka Shoe.
2: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
3: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
5: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit.
5: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
10: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie, lekkere Zeeuwse mossel voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
11: Het regionale nieuws.
12: Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Het consortium rond ondernemer Wouter van den Houten, ex-havenbaas Jacques van der Meijre en clubicoon Toby Alderweireld heeft een principeakkoord bereikt over de overname van de Great Old van Paul Gijsens. Daarmee komt een einde aan maanden van onzekerheid over de toekomst van de club en wordt een financieel rampscenario afgewend.
13: Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit kinderopvang Trammelaar in Strombeek-Bever, een deelgemeente van Grimbergen. Na een klein moment van paniek raakte het kind weer in de juiste handen. De organisatie praat vandaag met het personeel en bekijkt hoe dit is kunnen gebeuren. Fietsers kunnen opnieuw veilig langs en over de R4 West rijden in Evergem en Mondelgem. Twee nieuwe fietsverbindingen zijn er open gegaan. Een tijdelijk fietspad op de nieuwe spoorbrug aan het Brico-kruispunt en een nieuw deel van de fietssnelweg F40 tussen de Ballaardbrug en het Bipostcentrum. Vanuit het begeinen Hofdriespark vertrok een rijdende hiphop-tent zonder motor. Organisator Trefpunt riep voorbijgangers op om de tent mee te duwen. En vanuit het Kapitein Zeppospark wandelde Reuze Reuzin Fientje mee. En vanuit het Keizerpark trok een heksengilde door de stad als eerbetoon aan de vrouwen en mannen die tijdens de heksenvervolging onterecht beschuldigd werden.
11: Dit is Radio Ommeland.

0: grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
1: Vandaag wordt het overal wisselend tot soms zwaar bewolkt en blijft het droog op het lokaal gedruppel na. Maximaal tussen de 17 en de 22 graden.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Festival de Ranouter opent een gedenkboom op het nieuwe festivalterrein voor overleden bezoekers, artiesten en vrijwilligers. Het hele jaar door kunnen mensen er persoonlijke herinneringen achterlaten voor dierbaren die een bijzondere band hadden met het festival.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hallo.
4: Hallo allemaal.
5: Dit is Radio.

0: getalletjes om te onthouden. 1049 voor Brugge en Oostkamp is dit Radio Ommeland, maar niet enkel op FM. Je kan ons ook beluisteren via het internet. Loop even langs op onze website www.radioommeland.be en daar vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Rode bes, blauwe bes. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
0: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Tedeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
7: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
6: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
0: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.
3: seit 2000

Soms gebeurt het als alles een beetje tegen zit. Je blik niet meer helder, alsof je zit te staren uit een raam waar de regen op slaat. Als zoiets me overkomt, is er één iemand die ervoor zorgt dat ik niet verder in de put raak. Als het leven me zo tegen zit dat de tranen bij wijze van spreken niet te stoppen zijn, dan is één blik naar haar genoeg om er weer tegen te kunnen. Als er wat ruis is op de lijn van het leven, of als de stormvlag weer is gehezen, dan kan ik toch verder. Ik laat me niet weerhouden door een kink in de kabel of een storm in mijn hoofd. Hoe dat komt door haar. Omdat zij ervoor zorgt dat die storm weer meteen gaat liggen. Soms denk ik nog wel eens aan de tijd toen zij er nog niet was. Ach, het was een leven zonder enig doel. Ik liep maar wat rond in deze wereld. Maar vanuit de ijskoude tijd, die gitzwarte nacht, werd het plotseling weer een stralende dag en dat alles dankzij haar. De belangrijkste vrouw in mijn leven. Ik geef haar al mijn liefde, omdat ze bij me is, met elke stap die ik zet. Die belangrijkste vrouw is mijn dochtertje, Josephine. Josephine, Chris Rea.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Mechelen trekt 7,6 miljoen euro uit om haar eigen gebouwen en infrastructuur energiezuiniger en klimaatvriendelijker te maken. Op deze plaatsen komt er een LED-verlichting, zonnepanelen, slimme energiesturing of nog andere vormen van renovatie.

Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regionieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.

TV in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 0800 47 69. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds zonnepanelen.

0: E-factuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox. Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Vadim.

0: Grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijskwaliteit.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee. Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Het ziekenhuis van Diest heeft 20 ziekenhuisbedden geschonken aan Oekraïne. Bij de ingebruikname van de nieuwbouw van het ziekenhuis zijn de oude bedden vervangen en die zijn nu naar een zorginstelling in Oekraïne gebracht. Het AZ Diest heeft ook al een bedankmail ontvangen. Onder de Belgen zijn tijdens de Big Jump in rivieren, meren en kanalen gesprongen in Vlaanderen en Wallonië. Dit op in totaal 31 locaties. Het jaarlijkse evenement wordt getrokken door Good Planet Belgium. Het evenement vraagt aandacht voor de waterkwaliteit, want slechts één van de 195 Vlaamse waterlopen is in goede ecologische staat. In Wallonië is dat 41%.
7: Afgelopen vrijdag ontstond brand in een installatie van een metaalverwerkingsbedrijf langs de Patoekoeweg in Brugge. Het metaalstof vatte vuur na laswerken aan de installatie. De brand bleek moeilijk te blussen omdat smeulend metaalstof een speciale aanpak vereist. De brandweer gebruikte een speciaal bluspoeder om de metaaldeeltjes te doven. Daarna was het vuur snel onder controle.
6: In Wingenen heeft een appartement grote schade opgelopen na een brand. 13 andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond. Het appartement waar de brand uitbrak is onbewoonbaar. Alle andere bewoners konden terug naar hun woning.
5: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag wordt het overal wisselend tot soms zwaar bewolkt en blijft het droog op het lokaal gedruppel na. Maximaal tussen de 17 en de 22 graden.
5: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Radio Ommeland 104.9. Welkom in het ochtendblok. Misschien ben jij wel een bezige bij en kan je bijvoorbeeld niet op het gemeentehuis raken om documenten op te vragen die je misschien wel nodig hebt in de toekomst. Wel, daar is het e-loket op oostkamp.be een oplossing voor. Loop even naar de website van de stad. Klik op e-loket bovenaan. Kan je daar je aanvraag doen via de forms die je te zien krijgt.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio Nieuwsflits.
2: De 32-jarige man die vrijdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval met zijn step was ook zaterdagochtend nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de verkeersdeskundigen negeerde de stepper de voorrangsregels.

0: rode bes, blauwe bes. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 9 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Tedeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
10: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
9: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De stad Vilvoorde steunt een gezamenlijke solidariteitsactie van verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten voor Oekraïne. Met een bijdrage van 2500 euro hebben ze generatoren en koffie aangekocht voor de getroffen bevolking.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Het WK zit er na het weekend op, maar niet getreurd. Vanaf volgende week kan de beker van Vlaanderen hype echt losbarsten. Met dinsdag al Eendracht Aalst leden tegen Erpenmeer United. Volgens de regels van het nieuwe toernooi spelen alle teams uit de hogere amateurafdelingen mee. Toch sturen OHL U23 en de Antwerpse Young Red twee belofteploegen hun spreekwoordelijke kat.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
0: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
7: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: 2028 verhuist Orange Belgium zijn hoofdkantoor van Everen naar Diegem. Volgens het telecombedrijf is die beslissing ingegeven door praktische overwegingen en het aflopen van de huidige huurovereenkomst. Dat schrijft Franstalige krant Lecho en wordt ook bevestigd door Orange Belgium zelf.
6: Buitenzwembad De Warande in Wetteren laat vanaf nu alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing volgt op de bijna verdrinking van een 5-jarig kind op 13 juli jongstleden, waarna het zwembad de deuren sloot tot en met zondag. De maatregel komt er op advies van de politie. Alle calamiteiten die er zijn geweest de voorbije weken zijn toch wel vaak te wijten aan mensen die van buiten de provincie afkomstig zijn. Aldus waarnemend burgemeester Bram de Winne van Samen voor Wetteren. Het departement Zorg heeft beslist dat de zorgvoorziening Huizen Romy in Beringen tegen 30 september de deuren moet sluiten. De zorgvoorziening zou niet over de juiste

0: beste erkenning beschikken. Voor de 7 resterende bewoners in huis Romy wordt in samenwerking met het lokale bestuur een nieuwe plek gezocht in de regio.
1: De stad Ronsen neemt extra maatregelen tegen straatracen en gevaarlijk rijgedrag in de industriezone Klein-Frankrijk. Op vraag van lokale ondernemers en buurtbewoners keurde de verkeerscommissie verschillende maatregelen goed. Al deze week plaatst de stad betonnen blokken op een plein waar volgens de stad geregeld wordt gedrift. Het gaat om een plein aan het kruispunt van de Lievensveld en de Klein-Frankrijkstraat. Dat wordt volgens mobiliteitsschepen David van de Kerkhoven vaak gebruikt om te driften.
0: Het UZ Leuven waarschuwt voor valse advertenties op sociale media, waarbij de naam en het logo van het ziekenhuis gebruikt wordt. Op Facebook en Instagram duiken foto's en filmpjes op waarbij een arts reclame maakt voor een afslankmiddel. Het is niet de eerste keer dat dergelijke fakeberichten worden verspreid.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
3: Vandaag wordt het overal wisselend tot soms zwaar bewolkt en blijft het droog op het lokaal gedruppel na. Maximaal tussen de 17 en de 22 graden.
2: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

Morgen is het gebeurd. Zomaar, zonder dat ze er zelf iets aan heeft kunnen doen. Alsof ze een knopje in haar hoofd heeft omgezet. Vandaag gaat het gebeuren, dacht ze bij zichzelf. Vandaag mag niemand naar school gaan. Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat iedereen thuis blijft. Niemand die er iets van begrijpt. Zelfs haar vader niet. Want die zegt dat ze altijd zo'n goede meid was. Dat er nooit iets met haar aan de hand was. Hij kan zich maar niet indenken dat zijn dochter zoiets zou kunnen doen. Terwijl de nieuwstelex over de hele wereld staan te ratelen met dit vreselijke nieuws, zijn haar ouders totaal verbijsterd. Hun lieve kleine meid, nog maar 16 jaar jong en zo onschuldig als maar kan. Waarom moest juist zij zoiets doen? Ligt het misschien aan ons? Vragen ze zich vertwijfeld af. Terwijl iedereen in verwarring is, ligt het schoolplein er verlaten en uitgestorven bij. Zij wilde vandaag met niemand spelen. Vandaag hield ze zich bij haar eigen dodelijk speelgoed. Vandaag nam ze haar speelgoed maar eens mee naar school. En terwijl iedereen zich blijft afvragen wat er met haar is gebeurd, heeft zij het antwoord voor haar daden al lang klaar. Deze dag mocht gewoon niet beginnen. Het liefste wil ik deze dag wegschieten, zegt ze tegen zichzelf. Want ik hou nu eenmaal niet van maandag. Dit is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. In januari 1979 schoot Brenda Spencer haar leraar en een paar medeleerlingen dood. Als reden gaf ze op: ik hou gewoon niet van maandag. Ze zit nog steeds in de gevangenis. The Bone Town Reds, I don't like Mondays.

0: Wit verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Koltenheierweg 45 in Gistel.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
8: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
9: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 10 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Tedeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
13: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
12: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
10: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
10: De radio voor Brugge en omstreken.

op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. In Oostende zijn drie kinderen van 10, 11 en 16 jaar oud uit de zeegered. De redders zagen hoe het drietal in moeilijkheden zat en snelden meteen ter plaatse. De jongste kindje werd met lichte onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Eigenlijk heeft ze behalve haar diploma halen aan Harvard niet veel gedaan het afgelopen jaar. Geen handelsmissies geleid, geen vergaderingen met ministers voorgezeten, geen symposium toegesproken, maar toch vinden Belgen de kroonprinses Elisabeth klaar voor de troon, of toch bijna. De helft van de Belgen wil haar namelijk over 5 jaar op de troon.

Zover als het oog kan reiken, zie ik ze. De schimmen die mij blijven achtervolgen, totdat ze als een schaduw over me heen vallen. Ze volgen me waar ik ook ga, als diepe gedachten die in mijn hoofd zijn vastgeklonken. Het zijn de schaduwen van jouw liefde, die ik nooit meer kwijtraak. Net zoals ik jou nooit meer kwijtraak. Je moet weten dat ik altijd alles met je heb gedeeld. Je wist alles van mijn gedachten en je was erbij als ik het zwaar had. En toch komt aan het goede een einde. Het is niet gemakkelijk te zeggen, maar ik zal je echt missen nu we elkaar niet meer zullen zien. Ooit, als ik oud en wijs genoeg ben, zal ik jouw bittere woorden weer kunnen verdragen. Woorden die als een koude wind om mij heen dwarrelen. Als ze me dan vragen of ik je heb gekend, dan lach ik alleen maar en zeg ik dat je een goede vriendin was. Als het doek dan definitief voor me valt, pas dan zul je mijn verdriet niet meer in mijn ogen kunnen zien. Ooit, als we oud en wijs genoeg zijn. Old and Wise, Alan Parsons Project.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de campen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. De campen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.

0: barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheirweg 45 in Gistel.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens

0: Brasserie Odile op de markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
2: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
1: Ah zo, Eureka Shoe.
2: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Maldere bij Londerzeel.
3: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
5: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetor Poorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: In de kustlaan in Zeebrugge vond zondagnacht een zwaar ongeval plaats. Een personenwagen belandde op de tramsporen en crashte tegen een betonnen paal. De bestuurster, een vrouw uit Aardooien, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 12:30 ter hoogte van de kustlaan. Een kleine personenwagen raakte van de weg en belandde zo op de tramspoor.
10: Er lijkt eindelijk extra zwemwater op komst te zijn in de hoofdstad Brussel. De Brusselse regering zoekt een partner om een nieuw openbaar zwembad te bouwen op de Abattoir Cité in Anderlecht. Met een overdekt zwembad van 25 meter en mogelijk ook een buitenzwembad.
9: In Gladbeek stelt burgemeester Peter Reekmans van Dorpspartij Vlaams wegbeheerder AMV formeel in gebreke. Door de hitte kwam eind vorige maand een deel van het asfalt op het fietspad langs de Tienstensteenweg omhoog. Maar de daaropvolgende herstelpoging maakte de situatie er allesbehalve beter op. Men speelt met de veiligheid van fietsers, luidt het.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Verschillende Brusselse stadsvernieuwingen hebben kritiek op het wegenvignet dat in 2027 ingevoerd zou worden. Ze vinden het een gewiste kans voor de hoofdstad om de maatschappelijke kosten van mobiliteit aan banden te leggen. Stadsverenigingen vinden wegenvignet een gemiste kans. Dit stimuleert niet tot nadenken over mobiliteitsgedrag.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kila Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
0: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselaar. Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
9: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
9: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
0: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
10: Reclame op jouw Stadsradio, bel nu 0495-38-39-39.
11: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 11 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Brussel maakt zich op voor de viering van de Nationale Feestdag. Met vanmorgen het Tedeum en vanmiddag de traditionele militaire en civiele parade. De luchtmacht zal daar onder meer haar nieuwe drones tonen. De nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen zullen overvliegen. Vanavond zijn er dan optredens, een lichtshow en vuurwerk. Maar de vakbonden bij de Brusselse brandweer en medische hulpdiensten staken ook net vandaag. Ze protesteren tegen personeelstekort, verplichte overplaatsingen en nieuwe arbeidsvoorwaarden. De brandweer verzekert wel dat de hulpverlening gegarandeerd blijft. De VS hebben nu al voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Die waren gericht op militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones. De VS willen voor Iran de mogelijkheden inperken om nog schepen in de straat van Hormuz aan te vallen. In de zeestraat is trouwens opnieuw een olietanker geraakt door een raket. Iran heeft ook Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aangevallen. De nieuwe Britse premier Andy Burnham herschikt al meteen de regering. Zo vervangt hij al meteen de ministers uit het kamp van de vorige premier Keir Starmer. Hij belooft ook grote koerswijzigingen. Op zijn eerste dag heeft hij al gebeld met Amerikaanse president Trump, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Bij een schipbreuk in Guyana in Zuid-Amerika zijn nu al bijna 30 mensen omgekomen. Nog meer dan 80 mensen zijn vermist. De regering heeft meteen na de schipbreuk al 69 passagiers kunnen redden. En die reddingsoperaties gaan onverminderd voort, zegt premier Mark Phillips.
5: Our focus, from the time we received the distress signal to now, our focus is on rescuing the passengers and the crew from the boat.
12: Bij de zoekacties helpen ook militaire duikers uit Frans-Guyana en vliegtuigen van oliemaatschappijen. We krijgen een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf morgen weer meer wolken, maar het blijft droog. Tegen het weekend weer meer zon en warmer.
11: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De plannen om de bibliotheek en het huis van het kind in Sint-Niklaas onder één grote site op het Hendrik Heijmansplein onder te brengen krijgen nadrukkelijkere vorm. Stad Sint-Niklaas heeft het voormalige ING-kantoor op de Grote Markt aangekocht om zo de beoogde uitbreiding te kunnen realiseren.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB+ en FM. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen, zo heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurige ziekte konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Vanaf 1 januari kunnen de dagen niet meer langer worden opgespaard.

Ik was even de weg kwijt in mijn leven en dus ging ik een stukje wandelen bij mij in de buurt. Ik kwam daarbij op een heuvel en klom naar de top. Ik kon vanaf die plek de hele stad zien liggen. Het enige geluid dat ik hoorde was het fluiten van de wind. Het leek wel alsof de tijd eventjes stil bleef staan. Op dat moment gebeurde er iets vreemds. Een grote adelaar kwam vanuit het donker aanzetten. Ik volgde zijn vlucht en zag dat hij recht op me afkwam. Ik hoorde een stem en ik moest er wel naar luisteren. Mijn hart gierde in mijn keel toen ik die adelaar hoorde zeggen: "Kom jongen, pak je spullen. Ik ben hier gekomen om je terug te brengen naar huis." Ik wist niet wat me overkwam. Ik vertelde het aan niemand, want mijn vrienden zouden maar denken dat ik stapelgek was geworden. Alsof ik een soort Jezusfiguur had ontmoet. Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Ik ging dus maar gewoon door met mijn dagelijks leventje. Ook al stelde dat niet al te veel voor. Maar ik bleef maar denken aan wat die vogel tegen me had gezegd. Dat ik mijn banden met vroeger moest verbreken en dat ik moest vluchten uit de klauwen van het dagelijkse bestaan. En opnieuw hoorde ik die woorden: "Kom, pak je spullen, ik breng je naar huis." Die adelaar heeft me geleerd om anders met mensen om te gaan. Tot nu toe zagen ze alleen maar een leeg silhouet als ze naar me keken. Nu is het tijd om mijn ware ik te laten zien. Ik laat alles maar achter me en zeg met een grote glimlach op mijn gezicht: "Gaan jullie maar verder met jullie leven. Ik heb mijn thuis weer gevonden." En dat alles na de vreemde ervaring op de top van Salisbury Hill. Geschreven door Peter Gabriel toen hij op het punt stond om Genesis te verlaten. Hij zag dit als een statement om zich definitief los te maken van zijn ex-collega's. Salisbury Hill bestaat echt. Het ligt in de buurt van zijn toenmalig huis. Peter Gabriel, Salisbury Hill.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bij een alcoholcontrole door de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal is begin deze week een schipper tegen de lamp gelopen. De man die aan het roer stond van een riviercruise met 106 passagiers testte positief op alcohol. Zijn vaarbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

0: feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens
3: Meubel. Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit.
3: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: In Roeselare is afgelopen weekend een man gewond geraakt tijdens een gevecht. De man werd gestoken met een mes. De politie heeft 3 verdachten opgepakt en ook de gewonde man wordt verhoord. Handelaars in de buurt maken zich ondertussen zorgen. We ervaren hier al een tijdje overlast.
5: In Brussel is de 146e editie van de Zuidvoor officieel van start gegaan. De kermis tussen de Hallepoort en de Anderlechtse Poort is een van de grootste van het land en staat sinds 2024 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Brusselse kermis loopt nog tot en met zondag 23 augustus.
6: Domeinwachter Hans Limet van Provinciaal Groen Domein De Averichten in Heist op den Berg vraagt om de dieren niet te voederen nadat enkele schapen en geiten ziek zijn geworden. Ze worden nu verzorgd door de dierenarts van het Atheneum van Heist. Mensen voederen misschien met goede bedoelingen, maar dat is schadelijk, zegt.
3: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

groot zit aller tijden. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines houdt er rekening mee dat reizigers zullen weigeren om nog naar de luchthaven van Palm Springs in Florida te vliegen, nu die officieel is omgedoopt tot de President Donald G. Trump International Airport. Dat blijkt uit een interne nota die de gespecialiseerde blok Life and Its Fly kon inkijken.

0: Gladiatorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: Keyfactuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Schmidt.
6: Janssens.
5: Schmidt.
6: Janssen.
5: Schmidt.
1: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
5: Schmidt.
1: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
8: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

Jan is ladder zat en besluit een kortere weg naar huis te nemen over het kerkhof. Hij loopt over het kerkhof, hij struikelt over een steen en valt in een vers gedolven graf. Het lukt hem niet om eruit te komen en na een tijdje begint hij te roepen: help, help, ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder van de kerkhof hoort wat en gaat polshoogte nemen. Met zijn lamp komt hij bij het gedolven graf. Daar hoort hij: ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder schijnt met zijn lamp in het graf en zegt: dat vind ik gek. Volgens mij hebben ze uw kist gepikt. Een man komt thuis met twee grote emmers stalmest voor de tuin die hij had gehaald bij een boer in de buurt. Waar is dat voor? Vroeg zijn zoontje van 6 jaar. Voor de aardbeien, zei de man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen: ik heb ze liever met slagroom. Mag dat ook? Marie staat met haar moeder onder de douche. Ze zegt: wat heeft mama daar? Mama zegt: dat is het paradijsje. En daar past maar 1 sleutel op. De volgende dag staat Marie met haar vader onder de douche. Papa, wat heeft papa daar? Papa zegt: dat is de sleutel van het paradijsje. De volgende dag zegt Marie: papa, papa, ik weet wie de reservesleutel heeft. En dat is de buurman.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Augsburgse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van €180. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten. En enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.

0: te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Streekfonds Oost-Vlaanderen is op zoek naar nieuwe projecten. Op die manier willen ze Oost-Vlaanderen helpen om het verschil te maken in een dorp of stad. Exact 188 lokale initiatieven steunden het Streekfonds Oost-Vlaanderen de afgelopen 5 jaar al. Dit jaar ging het om 52 projecten van inwoners en verenigingen in de hele provincie.
2: Radio Ommeland. 104.9 FM.

0: Sylt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Sylt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Voor
5: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
5: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten

0: en onderzeel. Tijdens de solden is Eurecashew ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145.

0: Oosterkerk. Bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Het regionale nieuws.
3: Hoewel de ziekenhuisbedden meer dan 20 jaar oud waren, waren ze nog in goede staat. De man uit Aarschot, die onlangs nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Een 28-jarige man heeft vrijdagavond verschillende mensen van de Joodse gemeenschap lastiggevallen in de omgeving van de La Morinière straat in Antwerpen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt de politie. Militairen die er patrouilleerden hielden de man tegen. Niemand raakte gewond.
4: In een appartementsgebouw aan de Neerstallen Steenweg in Vorst is brand ontstaan op de 7e verdieping. Er zijn geen gewonden gevallen. Het vuur zou zijn ontstaan door een elektrische step.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: We krijgen vandaag zwaar bollend weer met af en toe een druppeltje, maximaal tussen 17 en 22 graden. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar later draagt de bewolking verder vanaf de Noordzee naar het land. Minimaal tussen 11 en 13 graden.
5: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stad Oostende zet deze zomer extra in op zeeveiling voor zeeveiligheid voor kinderen. Met het boek James, de geheimen van de Noordzee en een speelse placemat actie in horecazaken aan de kust wil de stad jonge bezoekers bewust maken van de risico's van de Noordzee.

vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 40 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
5: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
5: Barbecue in de Noordlaan 16. 16 in Oostende. Is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard. Met sla en frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gevestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Fietscafé La Reine Secret in Helchteren mag nog tot 2028 open blijven, maar moet daarna de deuren definitief sluiten. Verschillende constructies op het domein staan zonder vergunning in het natuurgebied.
0: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De familie Van Hoek van Centerbeton aan het Albertkanaal in Herenthals heeft betoncentrale De Zandkappel in Stelen bij Geel overgenomen. Zo schuiven we aan een strategische plekje langs het kanaal, wat op de richting Limburg. Dit is met 2 weken in Geel kamperen om elk knopje te leren kennen, aldus door de familie Van Hoek.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Blankenberg is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde tijdens de nacht en na een woordenwisseling in een frituur die uit de hand was gelopen. Parket onderzoekt wat er juist gebeurde.
2: Welkom. Classic Station.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
8: Kila Corner
6: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
9: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90.

0: Londen bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijskwaliteit,
0: service, Stevens Meubel. Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Het regionale nieuws.
4: In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. De Oostendse coalitiepartners Vooruit en N-VA hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de Raad van Bestuur van Haven Oostende. Met dit akkoord willen beide partners de samenstelling van het havenbedrijf veranderen. Charlotte Verkeijn zal geen voorzitter meer zijn. Dat liet de schepen zelf weten in een persbericht.
5: Dries van Langendonk heeft een nieuwe stap gezet in zijn weg naar de autosporttop. Het 15-jarige Belgische racetalent mag voortaan rekenen op de hulp van Verstappen Racing, het managementbureau van Max Verstappen. Van Langendonk blijft ook onderdeel van het McLaren Driver Development Program. Dit tilt mijn carrière naar een hoger niveau, luidt het.
3: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: We krijgen vandaag zwaar bollend weer met af en toe een druppeltje, maximaal tussen 17 en 22 graden. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar later draagt de bewolking verder vanaf de Noordzee naar het land. Minimaal tussen 11 en 13 graden.
3: Radio Ommeland.

Harry en zijn vrouw Cynthia hebben het goed met elkaar. Ze verdienen een dik belegde boterham met het schrijven van hits voor allerlei artiesten. En omdat die liedjes bijna allemaal enorme hits worden, hebben ze volop hun werk. Dat ze nu gevraagd zijn door een van de topproducers van LA is voor hen dan ook geen verrassing. Of ze een paar liedjes voor dat duo willen schrijven, had de producer gevraagd. Ze zijn nu al een tijdje bezig en hebben al een paar nieuwe dingen voor het duo bedacht. Een van de liedjes springt er echt uit, vinden ze. En ze sturen dat ene liedje dan ook meteen naar de producer op. Barry krijgt na een tijdje een telefoontje van de producer. Mooie liedjes hoor, zegt hij. Luister hier maar even. Misschien wordt dit wel een hit. En over de telefoon hoort Barry de eerste tonen van zijn liedje. Maar echt blij is hij niet. De plaat draait veel te langzaam, roept hij nog. Maar de producer snapt er niks van. Hoe bedoel je? Dat lijkt maar zo. De stem van die zanger is gewoon zo laag. Barry moet er even aan wennen. Maar dan hoort hij het ook. Die zanger heeft gewoon een ongewoon donkere stem. Barry en Cynthia zijn er nu wel tevreden over. En na 40 jaar zeker, want dit liedje is al meer dan 8,5 miljoen keer gedraaid op de Amerikaanse radio. Te langzaam begin of niet? Dit was de hitlegende van You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. Never.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Wie langs groenere plekken in Sint-Niklaas wandelt, merkt ongetwijfeld op dat de natuur steeds meer vrij spel krijgt op grasvelden in Bermen in de stad. Met gewild wild trekt het stadsbestuur resolute kaart van extensief groenbeheer. De werkwijze heeft duidelijk voordelen voor de diversiteit.

0: Vetorporte aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorporte beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorporte gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorporte, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoteheirweg 45 in Gistel.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Stap binnen in de wonderen wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Ai, Smit.
6: Ik heet Janssens, hè.
5: Ja, maar Smit.
6: Maar nee, Janssens.
5: Ja, maar Smit.
6: Janssens.
5: Smit.
6: Janssen.
5: Smit.
7: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
5: Smit.
7: Inderdaad, Carrosserie Smit. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Smit, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
8: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
9: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 2 uur.
11: Radio Ommeland.
13: Ommeland. Ommeland.

0: mailtje uit van de grootschietsallers. Daar zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Aan de kathedraal tijdens de Nationale Feestdag stond er meer volk dan anders, enkele duizenden mensen. De rollers gingen de toeschouwers de hand schudden en ze werden overladen met bloemen, tekeningen en andere cadeaus. Die belanden allemaal in de koffer van een auto van het Koningshuis.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland.

nooit eerder had ik je zo mooi gezien als vanavond. Ik zag je stralen als het middelpunt van het feest. En ineens realiseerde ik me hoe geweldig je bent. Ik zat daar maar in een hoekje, terwijl jij alle aandacht voor je opeiste. Grappig om te zien hoeveel mannen juist aan jou vroegen of je met ze wilde dansen. Maar je sloeg elk aanbod beleefd af. Al die gelukzoekers, hopend op een klein succesje als ze bij jou konden scoren, moesten teleurgesteld afdruipen. Af en toe keken we elkaar even aan, met een blik van verstandhouding. Wij wisten wel beter. En ondertussen kon ik je nog meer bewonderen. Door de kleren die je droeg en door je nieuwe kapsel was je mooier dan ooit. En ik vroeg me voortdurend af, waarom zie ik dat nu allemaal pas? Alsof ik dat nog nooit eerder heb ontdekt bij jou. Alsof ik nog nooit heb gezien hoe je kunt stralen. Maar vanavond, toen ik al die gulzige mannen om je heen zag dartelen, kwam het plotseling aan. Nu begrijp ik waarom al die mannen zo graag bij je willen zijn. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken. Want één glimlach van jou naar mij zei genoeg. Ultieme liefde, zullen we het maar noemen. Daarom kan ik ongestoord en met een gerust hart met jou dansen. Met de hoofden dicht bij elkaar. Er is niemand meer, geen kapers op de kust. Alleen jij en ik. Dit is de plek waar ik wil zijn met jou. Ik zal nooit vergeten hoe je er vanavond uitzag. Jij als stralend middelpunt van het feest. Als mooiste prinses van het bal. Jij, de vrouw in prachtig rood. The Lady in Red. Chris de Burgh.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Een 21-jarige Mechelaar is veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij een minderjarig meisje had gedwongen om naaktfoto's naar hem te sturen. Tijdens het onderzoek vond de politie op de laptop van de 20er meer dan 1000 video's van kindermisbruik.

0: 0204 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
5: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
6: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
8: Kira Corner
6: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
9: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
10: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
9: Voor prijs, kwaliteit.
10: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
11: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
12: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
13: Het regionale nieuws.
14: In Willebroek was de brandweer sinds vrijdagavond in de weer om een smulbrand bij een afvalverwerkend bedrijf te doven. Ook zaterdagochtend was er nog rookhinder richting Klein Willebroek. Buurtbewoners worden gevraagd om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en de rook te vermijden. Hotels in Mechelen en omgeving zien weer fors meer boekingen door de start van Dancefestival Tomorrowland in Boom. Festival Tomorrowland in Boom. Elk jaar zijn meer dan 50% van hotelgasten

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De meest voorkomende achternaam in Haspengouw is niet Peters, Janssens of Martens, maar Singh. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Stadbel, hoe de typische Indiaanse naam de ranglijsten van de Limburgse fruitstreek kon veroveren, heeft te maken met een eeuwenoude traditie binnen de Sikh-gemeenschap.
0: Ommeland. www.radioommeland.nl

0: Corrie-Jan Monk heeft een 60-jarige man veroordeeld tot 4 jaar effectieve celstraf. De man had een volwassen vrouw met een mentale leeftijd van 10 jaar onder meer gepenetreerd met een seksspeeltje. Meegenomen naar de jaarmarkt en daar zijn ze nooit geraakt, zo blijkt.
1: Dit is jouw Classic Station.
2: Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
6: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
6: Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
7: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
3: Voor een kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner, 1 adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oost-Duinkerken.

0: Steunkerke.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 3:00.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Een man van 67 is vanmorgen om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeval op een gewestweg in Jabeke, in West-Vlaanderen. De man reed met een elektrische rolstoel op het fietspad toen een personenwagen hem aanreed. De bestuurder van de wagen, een man van 27, bleek onder invloed van alcohol en is gearresteerd. En in Zedelgem, ook in West-Vlaanderen, is een man van 61 dood aangetroffen op straat. Hij zou onderweg geweest zijn naar huis met zijn speedpedelec en is vermoedelijk ongelukkig gevallen. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders bij het ongeval was betrokken. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Een Russisch fregat heeft een schietoefening gehouden op ongeveer 85 kilometer van de Britse kust. Dat meldt de Britse Defensie. Het oorlogsschip werd de hele tijd geschaduwd door de Britse marine. Het Russische fregat heeft het vlak voor de oefening gewaarschuwd en gevraagd om op veiligere afstand te varen. De oefening duurde ongeveer 30 minuten. Het Russische leger gebruikt het schip om olietankers uit de Russische schaduwvloot te escorteren door het kanaal. In juni enterde de Britse marine zo'n tanker, die voer onder Cameroense vlag om internationale sancties te omzeilen. En in Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. We krijgen vandaag soms wolken, maar ook brede opklaringen en tot 24 graden. Ook morgen afwisselend wolken en opklaringen. Vooral in de namiddag kan er wat lichte neerslag vallen bij maximaal 23 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vrijdag voormiddag is een aanrijding gebeurd tussen een auto en een fietser op de Keuringer Steenweg in Hasselt. Een 65-jarige man uit Lummen raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.
0: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.

0: op Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be.
1: Tesla wil de productie in zijn grote fabriek in Duitsland dit jaar opvoeren. Daarnaast wil de elektrische autofabrikant 3500 nieuwe medewerkers aannemen en moet de fabriek nieuwe markten bedienen. De Duitse krant Tagesspiegel noemt de enige productielocatie van Tesla in Europa een goudmijn voor Elon Musk.
2: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
3: Do you like it?
4: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef. De klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
7: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: In Diest hebben drie leerkrachten de organisatie Calican opgericht, waarmee ze gratis kampen geven voor alle kinderen. Het gaat om inclusieve kampen voor kinderen met en zonder beperking, en ook voor kinderen met minder sociale kansen. Wij zijn drie gemotiveerde mensen die kinderkampen willen organiseren voor iedereen. De gloednieuwe drinkwaterfontein op het gemeenteplein van Drogenbos moet al vervangen worden. Nog voor ze goed en wel in gebruik is genomen. De reden? De opschriften staan enkel in het Nederlands, terwijl de faciliteitengemeente ook Franstalige vermeldingen verplicht. Drinkwatermaatschappij Varis plaatste de fontein op het vernieuwde gemeenteplein. Op de installatie staat aan beide zijden enkel de woorden kraanwater en onderaan aangeboden door Varis.
12: Tussen alle beats en gejuicht door kunnen de Tomorrowland-gangers dit jaar voor het eerst op alle festivaldagen een moment van rust vinden in de Maria Magdalena-kerk in Reet bij Rumst. Pastoor Herman Augustijn ziet dat sommige festivalgangers daar nood aan hebben. Zeker mensen uit heel gelovige landen in Latijns-Amerika of Polen komen hier wel eens een kaarsje branden, zegt hij.
11: Het wordt bevestigd door het Leuvens Parket. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De politie is nu naar hem op zoek.
5: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Radio Ommeland.
14: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soep.

0: afspraak. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
8: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
9: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
8: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
9: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
10: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende. Is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Bar BQ in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
13: Radio Ommeland.
14: Ommeland. Ommeland.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Een minder valide man liet het leven na een zwaar verkeersgeval met een scootmobiel in Jabbeke. Het slachtoffer werd gegrepen door een auto langs de drukke expressweg. De 27-jarige bestuurder van de wagen had gedronken en werd gearresteerd.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De Kustlaan in Zeebrugge vond een zwaar ongeval plaats. Een personenwagen belandde op de tramsporen en kraste tegen een betonnen paal. De bestuurster, een vrouw uit Aardooien, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90.

0: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijskwaliteit,
0: service, Stevens Meubel. Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
3: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: De fietssnelweg F70 in Diepenbeek wordt tot eind oktober omgeleid. Fietsers zullen een kilometer moeten omfietsen door werken van fluvius. De fietssnelweg wordt ook deels afgesloten voor het festival Boer zoekt bier op 31 juli en 1 augustus. Er komen 7 nieuwe overkophuizen, onder meer in Mol en Herend. In die ontmoetingsplekken kunnen jongeren terecht voor activiteiten, maar ook voor een gesprek of ondersteuning wanneer het moeilijk gaat. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit wil volop inzetten op de overkophuizen om jongeren sneller te helpen en te vermijden dat ze in de jeugdhulp terechtkomen. Een krachtige knal heeft onrust veroorzaakt in de provincie Limburg. Het geluid was hoorbaar in een groot gebied, van Kinrooi aan de Nederlandse grens tot zelfs in Houtalen, Helchteren. Bewoners hoorden een enorme dreun die ramen deed trillen. Volgens Defensie ging het om het Amerikaanse F-16 vliegtuig die door de geluidsmuur ging. In Eename in Oudenaarde is het project Fruitig Erfgoed in de Vlaamse Ardennen gelanceerd. Daarin gaan de verschillende partners op zoek naar vergeten fruitrassen en krijgen ook inwoners de vraag om oude fruitbomen te vinden. Oude bomenrassen kunnen via, of kunnen na het eten liever, een vermeerderingstechniek een nieuw leven krijgen. En als er meer en meer van komen, kan de regio opnieuw bloesem- en fruittoerisme aantrekken.
7: De gemeente Brasschaat sluit tijdelijk kinderboerderij Niekerf en het bijbehorend hoevencafé. De maatregel wordt genomen nadat het departement Zorg in het onderzoek naar de stekuitbraak met 5 ernstige zieke kinderen de kinderboerderij met grote waarschijnlijkheid als besmettingsbron aanduidt. Onlangs raakte er ook nog bekend dat er een 6e besmetting is.
5: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: We krijgen vandaag zwaar bewolkt weer met af en toe een druppeltje, maximaal tussen 17 en 22 graden. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar later draagt de bewolking verder vanaf de Noordzee naar het land. Minimaal tussen 11 en 13 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Kunstenaarsfiguur Hert Seele is tijdens de viering van de Vlaamse feestdag in Oostende opgenomen in de Orde van de Gulden.

0: elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: De Spaanse politie is volop zoek naar een Belgische man van 53 die afgelopen zaterdag brand zou hebben gesticht bij een B&B in Tossa de Mar aan de Costa Brava. De zaakvoerder van de B&B, zijn ex-partner, verblijft intussen samen met hun zoon of haar zoon op een geheime locatie. Tot hij gevonden is, moeten we onderduiken, vertelt ze nog aan de redactie.
2: Madame, un conseil, monsieur, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

Het leven dat we samen leiden is mij al jaren erg dierbaar. Ik heb het gevoel dat we in de loop der jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. En geloof me, het is nog steeds heel speciaal dat we samen iets hebben. Maar toch is het tijd voor een verandering. Laten we nu eens alles achter ons laten en ergens naartoe gaan waar we echt samen kunnen zijn. Want het is alweer zo lang geleden dat we die kans hebben gekregen. Dat geeft niet hoor en het ligt zeker niet aan jou. De tijd gaat nu eenmaal erg snel voorbij. Maar als ik jou zo zie, dan denk ik wel eens, konden we maar weer eens verliefd op elkaar worden zoals toen. Zie het als een nieuw begin. Want we maken het onszelf nog wel eens veel te moeilijk. Laten we gewoon van elkaar genieten zonder al dat gedoe. Dus kom op, we stappen op het vliegtuig en gaan ergens heen waar niemand ons opmerkt. Net als vroeger in het begin. Dus wat dacht je ervan? Pak je koffers en jezelf bij elkaar. Ga met me mee en vlieg weg. Dan doen we net alsof we weer helemaal van voren af aan beginnen. Just like starting over. John Lennon.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in 1 dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
5: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
8: Ik heet Janssens, hè?
7: Ja, ja, maar Schmidt.
8: Maar nee, Janssens.
7: Ja, maar Schmidt.
8: Janssens.
7: Schmidt.
8: Janssen.
7: Schmidt.
9: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
7: Schmidt.
9: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 5 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De twee piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Het blijft wel droog.
11: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke kwam campus Morselbaan van Azorg Ziekenhuis in Aalst bezoeken. Hij kwam er luisteren naar hoe het ziekenhuis omgaat met zijn nieuwe regels.
0: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

is wel het een en het ander gewend. Dat krijg je als je al jarenlang op straat moet leven. Soms klampt ze mensen aan. Meneer, kunt u me helpen? Weet u waar ik kan overnachten? Het is zo koud en ik kan nergens heen. Maar zonder om te kijken loopt zo'n man dan snel door. Hij steekt de straat over en doet net alsof hij haar niet hoort. Hij voelt zich ongemakkelijk en fluit zenuwachtig maar een liedje. Maar zij geeft het niet op. Opnieuw houdt ze een man aan. Hij blijft staan en bestudeert haar. Ze heeft betraande ogen en haar voeten zitten onder de blaren. Ze kan nauwelijks lopen en toch probeert ze het. Hij vraagt zich af, is er dan niemand die om haar geeft? Is er dan echt niemand die zich om haar bekommert? Hij kan van haar gezicht lezen dat ze het nodige heeft meegemaakt. Van het kastje naar de muur gestuurd. Van instelling naar instelling verhuisd. En nergens konden ze haar opvangen. De man vraagt zich af of iemand daar wel eens bij stilstaat. Voor hem is het zo vanzelfsprekend dat het iedere dag weer een gewone dag in zijn eigen paradijs is. Maar weten we wel hoe anderen zich door het leven moeten worstelen. Het wordt tijd dat we daar eens bij stilstaan. Another day in paradise. Phil Collins.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Niet alleen Vingegaard en Pogacar kregen deze tour al een dopingcontrole op een onmenselijk uur. Ook Remco Evenepoel en enkele ploegmaats bij Red Bull Bora Hans Groe werden gisteravond laat onderworpen aan een controle. Ze werden bevestigd aan de redactie. Ze vertelde de teambaas Ralf Dink nog aan de Duitse zender ZDF.
2: Radio Ommeland.
3: Hi there, it's Gloria Gaynor.
4: Hello, I'm Phil Collins.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
2: De grootste hits aller tijden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansenavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Goh, ik vind nooit iets in de solde. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
5: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
4: Ah zo, Eureka Shoe.
5: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
6: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
7: Ai, Smit.
8: Ik heet Janssens, hè.
7: Ja, maar Smit.
8: Maar nee, Janssens.
7: Ja, maar Smit.
8: Janssens.
7: Smit.
8: Janssens.
7: Smit.
9: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
7: Smit.
9: Inderdaad, Carrosserie Smit. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Smit, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
10: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
11: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote gratis ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
12: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
13: Het regionale nieuws.
3: Dankzij de restauratie van de 175-jarige sluis het Saske in Lommel is de watervoorziening naar het Nederlandse natuurgebied de Plateau ook in de toekomst verzekerd. Zo worden de lokale heide, vennen en rooiweiden beter beschermd. Onder meer de stad Lommel, de Nederlandse provincie Noord-Brabant, de VZW Natuurmonumenten en Coca-Cola hebben meegewerkt aan het project. In totaal hebben de werken €1 miljoen gekost. De concerten aan het podium Polé Polé kunnen dan toch doorgaan op de Gentse feesten. Dat zegt feestenburgemeester Joris van den Broeke van Vooruit. De stad stelde eerder vast dat het podium niet werd opgebouwd zoals afgesproken, waardoor het podium werd afgekeurd. De problemen zijn ondertussen opgelost en het podium is in orde. De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 29-jarige verpleger uit Beringen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden en een boete van €8.000. De man lag aan de basis van het overlijden van een hoogbejaarde vrouw door een tillift op een foutieve en gevaarlijke manier te gebruiken. De dertiger kampte ten tijde van de feiten met zware drugverslavingen en stal morfine op zijn werkplek. In Oudenaarde staat nu ook een deelkast met gratis sport- en spelmateriaal voor buurtbewoners. De kast, de Urban Cubby, staat in de wijk Heizel in Volkegem. Een plek waar veel kinderen wonen, maar weinig sportinfrastructuur aanwezig is. Via een QR-code kan iedereen uit de buurt het materiaal gratis gebruiken. 11 dagen lang was het Belfort het decor van het lichtspectakel Het Belfort Vertelt. In totaal kwamen zo'n 75.000 mensen verspreid over de 11 dagen luisteren naar het verhaal van de Belfort. Gisteren op 11 juli was het een topdag. In totaal stonden er 10.000 mensen op de markt.
13: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: We krijgen vandaag zwaar bewolkt weer met af en toe een druppeltje, maximaal tussen 17 en 22 graden. Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar later draagt de bewolking verder vanaf de Noordzee naar het land. Minimaal tussen 11 en 13 graden.

0: groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Ook bij IJssel de Noord is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt de informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het gaat om 2 overschrijdingen binnen hetzelfde fertiliteitscentrum. Eerder bleek al dat verschillende fertiliteitscentra die limiet bij spermadonoren hadden overschreden.
1: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Vijf keer daarnaast is boerenkennis. Een stal vol koeien en de handen in de aarde. Voor Sophie Lietaar en Sander Soetemans van melkveebedrijf Milk & More. In geel is de landbouw een passie. Tegelijk is het dagelijkse schipperen tussen innoveren en overleven in een zee vol bureaucratie.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Je bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak 0493 33 39 88. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
6: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's

0: 0800 47 69.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 6 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Ook bij eiceldonoren is de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Eerder bleek dat ook al gebeurd te zijn bij spermadonoren. 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. De overschrijdingen gebeurden binnen eenzelfde vruchtbaarheidscentrum. Zowel de VZW voor eiceldonoren als bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zeggen hier niet door verrast te zijn. In de Gaverplas op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen geldt tijdelijk een zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. Ook met een bootje op het water mag er voorlopig niet meer. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en onder meer misselijkheid, diarree en ademhalingsproblemen. Gisteren werd in Lummen ook al een recreatieverbod afgekondigd door blauwalgen op het Schulzenmeer. En eerder vandaag raakte bekend dat in Gent blauwalg zit in de binnenwateren. Daar mag recreatief sporten op het water nog wel. Zwemmen in de Gentse binnenwateren is altijd verboden. Een rechtbank in Duitsland heeft levenslange straffen uitgesproken voor een koppel dat hun baby liet verhongeren. Ze hebben het meisje van 4 maanden opzettelijk onvoldoende voedsel en drinken gegeven, zegt de rechtbank. En hebben daarmee bewust het risico aanvaard dat het kind het niet zou overleven. Dat gebeurde in september vorig jaar. De vader en de moeder waren op dat moment 24 jaar. Tijdens hun proces vertelden ze dat ze moeite hadden met de baby. De rechtbank heeft hen veroordeeld voor moord. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten vlak voor een vlucht vervangen omdat ze dronken waren. Dat maakt Swiss vandaag bekend. De piloten zouden eerder dit jaar vanuit Genève vliegen, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd omdat de piloot en co-piloot dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De 2 piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag is overwegend zonnig met in het westen wat meer wolken. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 23 graden. Blijft wel droog.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Sigra Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Pater Notstraat in Geel heeft het kort gebrand. De boosdoener was een kookpot die te lang op het vuur bleef staan. In het appartement op de gelijkvloerse verdieping kwam heel wat rook naar buiten.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Om kom af te maken met alle speculaties heeft de Britse zanger Robbie Williams zelf gezegd wat een witte substantie was die tijdens de finale van het WK voetbal afgelopen zondag uit zijn mond kwam. Het goedje plakte later ook op zijn gezicht. Het zou gaan om twee pepermuntjes.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Ze belde ons in paniek en hevig huilend op toen ze Zorro zo aantrof vertellen. Ronnie en Ilse, hun dochter Femke, deed vorige week een luguber ontdekking aan de poort van hun woning in Essen. Hun zwarte kater Zorro hing er met een touw rond zijn nek opgeknoopt. Zorro was een echte knuffelkat. Wie doet nu zoiets?

0: Ai, Schmidt.
1: Nee, ik heet Janssens, hè.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Maar nee, Janssens.
0: Ja, maar Schmidt.
1: Janssens.
0: Schmidt.
1: Janssen.
0: Schmidt.
2: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
0: Schmidt.
2: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit.
4: Nesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
6: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdag Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Het regionale nieuws.
9: Bij een verkeerscontrole vorige week nam de politiezone Brussel-West ongeveer €50.000 in beslag. Tijdens een huiszoeking die daarop volgde werd nog eens een aanzienlijke som geld in beslag genomen, net als 4,5 kilogram cocaïne.
10: In de Tinnepotstraat op de grens van Isegem en Ardooien is zaterdag een man gewond geraakt bij een verkeersongeval. Zijn wagen ging uit de bocht, reed door een omheining en kwam uiteindelijk tot stilstand in een tuin. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis.
11: De inwoners van de Sint-Jansstraat in Lummen worden al zo'n 2 weken geteisterd door een invasie van Colorado-kevers. Dat schrijft het Belang van Limburg. De kevers trekken massaal van een nabijgelegen veld naar de gevels en de tuinen. Bewoners proberen de plaag te bestrijden met gasbranders en borstels, maar tot hun grote wanhoop komen de kevers telkens in grote getalen terug.
12: Met de verkoop van Royal Antwerp FC komt er een einde aan een tijdperk. Paul Gijsens geeft noodgedwongen de fakkel door. Onder zijn bewind veranderde stam nummer 1 van een wegkwijnende tweede klasser in een landskampioen en bekerwinnaar. De sportieve successen werden de voorbije jaren steeds meer overschaduwd door financiële problemen en groeiende onrust bij de achterban. Maar daar komt nu dus verandering in.
13: Dit is Radio Ommeland.
14: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder, maar later dringt bewolking vanaf de Noordzee de kuststreek binnen. Minimaal tussen 11 en 16 graden. Morgen start vrij zonnig, landinwaarts, maar later wordt het gedeeltelijk bewolkt. Maximaal van 20 tot 25 graden.
13: Welkom.
15: Hey, this is Joe Cocker.
16: Hi, I'm Gloria Estefan.
17: Hi, this is Peter Cetera.
18: Hi, this is Pat Benatar.
19: Hey, this is Meatloaf.
20: Hi, this is Kim Wilde.
13: De Gouden Hitserlied. Dit is Radio Ommel.

0: welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie.
1: Wie sociaal huurt moet verplicht een mondje Nederlands kunnen praten en anders mag je een boete verwachten. Vorig jaar kregen amper 41 sociale huurders zo'n sanctie. Maar dat betekent niet dat iedereen vlot de taal spreekt. Controle op die verplichte taal blijkt vaak in de soep te lopen. De Vlaamse overheid weet eigenlijk niet hoeveel mensen voldoen aan die taalvereisten. Dat blijkt uit informatie die N-VA opvroeg bij de Vlaamse minister Melissa de Prateren.

Ik weet niet waar je bent en wat je nu doet. Het lijkt wel alsof je verdwaald bent in een land ver weg van hier. En hoe ik ook zoek, ik kom maar niet dichter in de buurt van jou. Het is alsof jij voor mij op de vlucht bent geslagen zonder kompas en zonder reisdoel. En toch heb ik het gevoel dat je me nodig hebt op die vlucht. Want die ene noodkreet die ik van je heb gekregen, neem ik serieus. Je boodschap was vaag, maar net duidelijk genoeg om te laten zien hoe serieus je bent. Je hebt me nodig, zei je. Daarom zoek ik stad en land af om je te vinden. Ik neem alle obstakels die maar te bedenken zijn. Ik ga door diepe dalen over hoge pieken op weg naar jou. Wat zou er toch gebeurd zijn met jou? Vraag ik me voortdurend af. Of is dit maar een boze droom? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik zo snel mogelijk bij jou moet zijn om je te helpen. Dus ik ga maar door, altijd onderweg. Nog één rivier die ik moet oversteken. Nog één brug te ver. Om met het schip dat ik al achter me had verbrand, uiteindelijk bij jou uit te komen. Als ik dat doel eerst maar eens bereik, want eenmaal die grens bereikt, kan ik alles aan en vind ik jou. Dan heb ik jou eindelijk weer in mijn armen. Maar dan moet ik wel eerst die grens weten op te zoeken. America met The Border.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Artificiële intelligentie boomt, dat weten ze ook bij het Leuvense bedrijf Spots. De AI scale-up groeit in minder dan een jaar naar 3 miljoen euro jaarlijkse omzet. De Leuvenaars openen in Darden nieuwe kantoor, groter kantoor in thuisstad Leuven en ook twee in het buitenland.

0: 0800 47 69.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelsesteenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Bruksesteenweg 229 in Kortrijk.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 7 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afspraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Binnen een maand startte de werk opnieuw die Deurne een jaar geleden op zijn kop zette, omdat er toen tientallen bomen sneuvelden in de Groene Hoek. De heraanleg kan weer herstarten, maar de omstreden tramkeerlus van de lijn wordt voorlopig niet aangelegd in afwachting van de rechtbank. Voor de nieuwe riolering en sporen van tram 9 moeten er echter opnieuw 11 bomen sneuvelen.

0: Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie.
1: De arbeidsinspectie heeft de veiligheidsgebreken vastgesteld op de werf van Oxy-gebouw in Brussel, waar vorige week 6 arbeiders om het leven kwamen. Volgens de arbeidsauditeur gaat het over de typische gebreken aan een brand op een werf, zoals draden die loshangen en een vluchtroute die niet meer in orde is. De aannemers mogen de werf pas opnieuw betreden als die verholpen zijn.
2: Welkom.
3: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
4: Hi, this is Cher.
5: Hi, this is Nick Kershaw.
6: Hi, this is Donna Summer.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
9: De gouden hits herleven.
10: Dit is Radio Ommeland.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
4: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info at Stadsradio. Vlaanderen.be.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-2636-85 of www.piatti.be.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan zon geen gebrek deze dagen, maar dat maakt Waiting for the Sunshine niet minder geschikt als soundtrack voor deze zomer. Het is de eerste single van Ruben van Gucht en daarvoor klopte hij aan bij een Hasselaar, namelijk Buscemi.
2: Welkom. Classic Station.
0: Dit is Radio Ommel.

weten allebei maar al te goed dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dat het verkeerd is wat we doen. Maar ja, we kunnen niet anders. Onze liefde is gewoon veel te sterk om er tegen te vechten. We kunnen het nu niet meer laten afkoelen. Elke dag zien we elkaar stiekem in een café hier in de buurt. Elke avond om 6:30 is het vaste prik. Dan weet ik dat zij er zit. We genieten dan van het uurtje dat we bij elkaar kunnen zijn. We houden elkaars handen vast. We praten wat. We maken voorzichtig al wat plannen. En ondertussen zorgen we ervoor dat de jukebox alleen maar onze favoriete liedjes speelt. We weten wel dat we extra voorzichtig moeten zijn. We hebben allebei zo onze verplichtingen, zeg maar. Daarom mogen we ook niet al te veel verwachten van wat we hebben. Maar ja, we kunnen niet meer terug. En daarom zitten we hier in dit café avond aan avond. Een uurtje is alweer bijna voorbij. We moeten ieder onze eigen weg weer gaan. Zij naar haar huis, ik naar het mijne. Het doet pijn om haar in haar eentje weg zien te lopen. Maar het is niet anders. Eén ding houdt me op de been. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde plek, dan zie ik haar weer. En zo zal het voorlopig wel blijven. Met mij en mevrouw Jones. Me en Mrs. Jones. Billy Paul.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: Geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie, omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
4: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
3: Ah zo, Eureka Shoe.
4: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Nonderzeel.
5: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
7: Kira Corner
2: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
9: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
10: Radio Ommeland. 104.

Ik voel me als Romeo die tot bloedens toe verslagen is, maar denk niet dat ik mijn wonden laat zien aan anderen. Ach, het zijn maar woorden en schelden doet geen pijn. Ik krabbel me weer overeind. Tenminste, dat zeg ik maar tegen mezelf, maar de werkelijkheid is dat het onafgebroken grauw en grijs is sinds jij bij me weg bent gegaan. Het regent onafgebroken en langzamerhand verzuip ik in die stormvloed. Nu ben ik altijd een echte vechter geweest, maar nu denk ik toch echt de strijd maar op te gaan geven. Kijk, ik had natuurlijk...

man. En zulke dingen gebeuren dan gewoon. En dus ben jij ook je eigen weg gegaan. Hoe voelt dat nu als hij je omhelst en als hij de woorden zegt die ik eigenlijk zou willen zeggen? Kunnen we het nu echt niet nog een keer proberen? Ik zal al mijn leugens en mijn bedrog bij het vuilnis zetten en opnieuw beginnen, zolang het maar met jou is. Want ik blijf van je houden, voor eens en altijd. Bon Jovi met...

0: Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugse Steenweg 229 in Kortrijk.
0: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 9 uur.
4: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaaiend frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte BQ in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Welkom, welkom. Dit is jouw Classic Station.
6: Do you like it?
7: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 10 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels medekopman Florian Lipovic kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie, omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
5: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: 40 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
1: Goh, ik vind nooit iets in de solden. En als ik iets vind, dan is er toch geen korting op.
2: En Eureka Shoe dan? Daar krijg je nu 20% korting op alles. 20% op schoenen die men anders nooit soldeert. En 30 tot 90% op de rest.
1: Ah zo, Eureka Shoe.
2: Tja, 1000 vierkante meter en 100 schoenmerken. Een winkel met zoveel schoenen, die vind je nergens. Eureka Shoe, te Malderen bij Londerzeel.
0: Tijdens de solden is Eureka Shoe ook open op zondag van 10 tot 18 uur.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: de Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
3: Kira Corner
1: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor twee personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaan frietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
6: Reclame op jou. Jouw Stadsradio, bel nu 0495 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 11 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Voor het eerst in meer dan 30 jaar wint een landgenoot de toeretappe op 21 juli. In een 26 kilometer lange tijdrit zette Remco Evenepoel leider Tadej Pogacar op 28 seconden. Skelmose, Seixas en Del Toro verloren op plaatsen 3, 4 en 5 al meer dan een minuut op Evenepoel. In de stand verstevigt hij zijn tweede plaats op 4 minuut 32 van Pogacar. Evenepoels mede-kopman Florian Lipovits kwam zwaar ten val en moest opgeven. De toer eindigt zondag. De christelijke en socialistische vakbonden gaan na de zomer verder actie voeren tegen het regeringsbeleid. Dat kondigen ze aan in een persbericht. De bonden willen eerst vakantie, daarna plannen ze nieuw verzet. Details zijn nog niet bekend. Beide vakbonden roepen op tot een brede mobilisatie omdat de Arizona-regering nog steeds niet op hun eisen ingaat. Het persbericht spreekt van volgehouden sociale afbraak. Thuisverpleegkundige Stefanie Sander kan opnieuw aan de slag. Ze krijgt een contract in een woonzorgcentrum van het OCMW in Alveringhem in West-Vlaanderen. Directie en gemeentebestuur willen Sander een kans geven, ook omdat het centrum dringend personeel nodig heeft. Tegen de vrouw loopt een rechtszaak wegens mogelijke miljoenenfraude. In afwachting van haar proces mag ze niet meer als zelfstandige werken, in loondienst mag dat wel. In Nicaragua in Midden-Amerika schaft zittend president Daniel Ortega de verkiezingen af. Ortega wil vermijden dat de oppositie volgend jaar de macht overneemt wanneer zijn mandaat verstrijkt. Die oppositiepartijen genieten de steun van de Amerikaanse regering. Ortega was zelf 30 jaar geleden het gezicht van de revolutie in het land, maar bestuurt nu al jaren als een dictator. Hij is al sinds 2007 onafgebroken aan de macht. En spoorbedrijf Deutsche Bahn wil af van alle alcohol in de Duitse treinstations. En dat zijn er zowat 5.500. Nu geldt dat verbod enkel in de allergrootste stations. De maatregel is een noodzaak voor orde en veiligheid op station en in de trein, zegt het bedrijf. Rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. Het blijft zacht met zowel zon als wolkenvelden in de hoofdrol. Na een nacht met brede opklaringen bij minima van 7 tot 17 volgt een wisselvallige woensdag, wel tot 22 graden warm, maar met af en toe een bui.
7: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Brugsesteenweg 229 in Kortrijk.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens,
2: Kira Corner
3: en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Booking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Taxi bestellen, taxi custom bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.

en eens samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 4769.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 12 uur.
5: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: rode bes, blauwe bes.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 18 uur. Zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk. Brugsesteemweg 229 in Kortrijk.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens.
4: Kira Corner.
3: En John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.

0: plaatsen die T-Room Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie T-Room Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: André en Bart Le Deynen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeynen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 1 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinzen? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinzen. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Barbecue in de Noordlaan 16 in Oostende is gelegen aan het zwembad van Oostende. Je kan er genieten van een lekkere koffie, een heerlijke lunch of dagschotel. Nu in promotie. Lekkere Zeeuwse mosselen voor 2 personen met een fles wijn voor €65. En elke maandag en dinsdags Campi Ricard met slaainfrietjes voor slechts €19. En lekkere sangria, wit of rood, voor €10. Welkom bij Barbecue in het zwembad Brigitte Bécu in Oostende. Het is een warme, toegankelijke plek voor iedereen.
5: Welkom.
6: Hi, this is Janet Jackson.
7: Hi, this is Sting.
8: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hello, I'm Phil Collins.
11: De gouden hits herleven. Dit is Radio.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
3: Het zijn nu supersolden bij Living Home in Kortrijk. Zetels, tafels, stoelen, tv-meubels en dressoirs, bedden, matrassen en veel meer. Nu aan superkortingen. Kom nu en ontdek onze meubelcollectie van de week bij Living Home in Kortrijk. Elke dag open van 10 tot 8 uur, zondag van 12 tot 18 uur. Er is een grote, gratis, ruime parking. Living Home Kortrijk, Bruksesteenweg 229 in Kortrijk.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.